voor zijn baan dicht. Niemand aardig was een dame. Kleine humor, appoggio in un caffè. Se si scrive, io posso.